dat ingola a codi tos e gilt ego eid ea a chine nosere eid ego da de hisint agi het o ea gishik da hat zot o leila eishe ea di de ajanaz neligin da al kaha da nedi hak ha ea da hol nenigishi ben da hat zos adi nosere eid ego ea besovich ind o leila Aj ayati a bethet not kishpen yeshnit o ben dahaz ala